barn tung. En ze willen eigenlijk een kwestie willen behouden met de muziek als na. Boos en elektrie hadden we internationaal als kunnen worden en euro is moeilijk. Huist kleine, toen we in een groep had kunnen, boller man, huist kleine, is en wat in de euro. Nu, Mussolini, Fassani, en wurde kritisch alle Handelsgeländer und die oft und in die Szene, wo die nie düst, mal es. Was denn? Jo. Heig, flut, schmeckt, hab ne Handelslöf, ein Gehüsmal, Bollermann, internationale Wischen, also in Englisch, was man in Muzzle in Love, will Brün Trapper an Janske Apparatschik. Lüsenborn, Alemannia, und der kleine Pudel Nestang. Wissini, Alet, Ort, Bollermann, Ex-Kurini. Ciao.